kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

musk of the deep. Hij zit het vannacht en dan, zijn niet dronken van verdriet. En nooit op zij staan voor een beter lied.

0: per 6:30.
1: Baie dankie, dit was jou sportverslag met Johan Ferreira en soos hy genoem het, gesels ons weer 6:30 met hom.
2: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
3: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Ongelooflik goed. Bietjie hartseer oor ja. Vir Jelami Nou. Sy het soos 5 hou voorgeloop voor die eerste voor die laaste dag begin het en saam het dit weggegooi. Hou nou.
1: Ja.
0: Maar dankie my vriend, ons gesels bietjie later.
1: Cheers. Afskop Sport.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise with 11 practices across the Western Cape. DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
3: Om kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskoons. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Technologie het baie verander van my Bruce Byers da tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller, we'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
0: Het voor ons aan beweeg met een bykie muziek, wil ek jou herinner om in te skryf vir die 60 Second Showdown. Ons maar met mense wat saam jy wil speel vandag stemmer.
7: Kom ouwens.
0: Wanneer kyk ou.
7: Vergeet van laas week.
0: Ja, nee, stem is, hy is nie so dom so wat hy is dinkie. Dis die ding van
8: Ja.
7: En ek het die kaartjes hier voor my.
8: En hy lyk so rustig soos Bok gelyk het verlede week.
0: Ja, nee, jy gaan een grote wees. Jy wereldrekord wil opstel vandag, is jou dag. Hier was een wattie met jou naam, 074-2989. Praat van die man, hier is Bok van Blerk, kouwe voete, warm liefde.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Afsko met Martin, Jolandi en Stem. Afsko op die regte noot op Bok Radio en Bok TV.

0: Hey, bekom met oogkontak en dis waar hulle Afrikaans en Engels in een liedjie met mekaar meng. Dis vir my interessant, ek hou daarvan. Die koor is Engels, die versies is Afrikaans en so kry jy beste van beide werelde. Noem het sommer een top deck chocolate, dis heerlik. Kom maar kind is ook een splinter nieuwe een van Chris Rey, net hiernaam.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Cambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkije. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays, with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Chris Rai, kom maar kind, Splinternieuwe Bok Radio, Bok TV. Het is lekker om die nieuwe muziek te spelen op een maandag. So ons Leluke Rai liedjie vandag, Penny van Mamesbury, was weer eens nummer 1. Jy het reg, Penny Vlam Loupscher, het het reg, Claudia, ach, altijd reg. Daar is een sonder een naam, en dan Marisha. Marisha het het ook reg. En het klink soos daai een, so sê Roan hierso, en dan sê iemand vir my, die agteros is ook in die kraal, hy het perfek reg, en dan is daar baie ander wat het ook nog reg het, Joan byvoorbeeld, en Rosemary Labeskagni. Die regte antwoord is, kom ek speel om sommer gou vir jou.
1: Môre Lulu, ek gaan 'n kansie vat met hierdie ene, Meisiesfontein van Kurt Darren, Erika wat praat, mooi dag, luister.
0: Dis Leluke Rai, dankie dat jy saamgespeel het. Dit is Meisiesfontein van Kurt Darren.

0: Bokradio, dit is Erasure, Little Respect, 10 minuten na 2. Dankie vir jou, Natisha, altijd lekker. Saam met jou, is morgen terug, 12 tot 2. 3 Augustus, hier is ons, 2026. Wat gaan aan in die wereld vannacht? Hof in Hong Kong het vannacht voormalige beambte van de correctieve diensten tot 3 jaar tronkstraf gevonnis vir die aanranding van een gevangene. Tam Lik Chung het verlede jaar skuldig gepleit op aanklag van aanranding by een tronk vir jong oortreders in December 2023. Die slagoffer Chung Hai Tik het getuig dat Tam hom met een houtlaat geslaan het. Hy is in een hospitaal opgeneem met beserings. 3 gevangenes is tot tussen 4 en 6 maanden gevonnis vir hul rol in die aanranding. Onlangs opnames toon dat vervaardiging in Chinese fabrieke in juli vertraag is, weens die oorlog in die Midde-Ooste wat tot 'n swakker aanvraag en hoër kostes gelei het. Die konflik het skepsvaart deur die straat van Hormuz, 'n sleutelroete vir die golf se energieuitvoere, byna laat stilstaan en die energiepryse die hoogte laat inskiet. Chinese fabrieke ervaar verswakte groei in nuwe bestellings. Die eurozone se uitset het wel gestyg, maar hoofsaaklik vanweë maatskaplike wat agterstallige bestellings afhandel. Een vliegtuig het vannacht brandbestrydingsoperasies in Griekland hervat. Die brande woed vir die tweede week voort en het reeds 5 lewens geëis. Ligter windtoestande het vandag brandbestrydingsoperasies vanuit die lug weer moontlik gemaak. Die vliegtuie slaan aan by 9 helikopters en ongeveer 450 brandbestryders in die streke Boetie en Attica, volgens die owerhede. 2 helikopters het sonderdag tydens brandbestryding in Psata, wes van Athene, teen mekaar vasgevlieg. Dit is jou wêreld in 'n netedop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H show on

0: Bob Crupper. Just let your mind go for a while from work and stuff. Check in, okay? Check in, okay?
1: Hierdie tyd om in te checken voor die maandag. Hoe gaan het met jou? 074-2009-89. Penny is een linker loopkrapper vannacht. Kom eens hoor, wat het sy vannacht voor ons? Hallo, Penelope.
2: Here is today's linker loopkrapper. I'm sweet, but I'm not candy. I'm a dream, but not while you're sleeping. Who am I? Again. I'm sweet, but I'm not candy. I'm a dream, but not while you're sleeping. Who am I? Check in, okay?
1: Sticking to the music theme. I'm sweet, but I'm not candy. I'm a dream, but not while you're sleeping. Who am I? 074-2009-89. Hartelijk goeiemiddag. Jy is by Bok Radio hier op die Triple H Show, wat my trots aan jou gebring is deur Cherry Tiger van Lui, gedryf deur die Halfway Groep. Ek is Heinrich.
3: Ons het saam geboek.

0: Mokrani, dit is Jean Boucher met koue hande, 9 minute voor 3. Hallo daar. Kom ons hoor gou wat gaan aan op die paaie.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op bok, radio.
2: Verkeer.
0: Laurens, baie dankie dat jy ons oor en oor is, hier op 074-2009-89.
3: Middag Bokspan, net voor traffic update, onder die Durban Road afdraai en een ingaande is daar lelike ongeluk.
0: Ach nee, toch. Dankie daarvoor, dankie dat jy ons oor en oor is. Wees veilig asseblief, kom en kyk wat gaan nog aan. Los ons nou en twee ingaande net voor Makassar. Alle bane is oop, daar is hulle sê net is voorval wat daar plaasgevind het. Dan Wessel Laurens weg en Silver Break Crescent. Vredekloof, twee voertuie daar betrokke in 'n ongeluk. En dan natuurlik daai wat ons pas ontvang het. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.

0: keer. Voor ons gou verder gaan met die program, belangrike verkeersnuus.
1: Middag Boksman, dit is wat traffic update onder die Durban Road afdraai en een ingaande is daar lelike ongeluk.
0: Dit was vroeger en dan nog enetjie.
1: Hi Triple H, nog een ongeluk update. Die Maitland afdraai van die N1 af daar, so het pas een lorry nog kar oop geslaan.
0: Hy toch. Laurens, baie dankie. Gert.
2: Middag Bokradio, ek het net daar voorbij. Richting soos die West, die N2 is toegemaak by Bidenpel richting Kaapstad. Die recovery vehicle is bezig daar om die trailer op te tel.
0: Goed, dankie daarvoor. 074-2989.
3: Die Triple Out Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

is Robin Beck, Bok Radio. Die lekker laat me altijd denk aan een shampoo advertentie. Kom hier. 11:03, jy is by Bok Radio. Ek hoop het gaan baie goed met jou vandag.

0: Bokradio Depeche Mode, Get the Balance Right. 25 minute voor 4, goeiemiddag.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bokradio.
2: Verkeer.
0: Kijk naar die verkeer vanmiddag, Giel Basson, blij voor mij dit heel te mal. Vanaf Bosmansdam tot Burgundy is gesluit. Dus als gevolg van een voorval. Krijg maar liefst voor jou alternatieve route Giel Basson vanaf Bosmansdam weg tot en met Burgundy. Dan mensen wat vragen, wat gaan aan op die N2? Hoe kom staan het stil als vroeger voorval net voor Makassar op die N2 ingaande? Alle banen is wel op, maar als gevolg van die verkeer wat nou juist hervat, is dit starig verkeer vir jou op die stadium. Wessel Lawrence en Silverbeek Crescent, Vrede Kloof, 2 voertuie daar betrokke, en 1 ingaande by die M5 site afdraai, is daar druk verkeer. Koebergweg vanaf Royalweg in Maitland is daar ongeluk nooddienste op die toneel, en dan die N1 ingaande by Durbanweg, nog ongeluk wat daar plaasgevind het. Baie dankie, Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Ons kyk gauw na hierdie week se top 10 op die amtelike Bok Radio top 20. Dus dat sy is op 1 plek van 11 met Bit. Hierdie week op nummer 10. Drooms en Droom en Bernie's West met Too Laat op nummer 9.
3: So am I too low, om deel te wees van
0: jou. Juanita Duplessis met Blij in jou baan. Hierdie week op nummer 8. Dan het ons Danny Smoke met Naam Weggooi op nummer 7, geen beweging daar nie. Diezelfde geldt voor Dian Roo met Die Ergste, hy bly net waar hy is op nummer 6.

0: ook moet ingooi op die opgeen wat ek moet ingooi, een van my gunsteling liedjies. Ek doen net iets aan die mens. Hy beweeg my, maar in lelike maniere. Like a sticky Andre 3000 Outcast done. Kan ek net sê, hierdie is een van my gunsteling liedjies om hier so om handen te klap.
1: Kijk,
0: want het is een beetje opbeat.
1: Ek word nou wakker onder die tafel terwijl my male dans.
0: Zolang jy speelgoed op wacht.
1: Ja.

0: Beslis die lekkerste song met Clapson. Het is Old Souls weergave van Achy Breaky Heart.
1: En hij is lekker.
0: Oh, hij stamt nog steeds zo lekker. Kijk, dit is wat ons doen met jou vergeten vijf. Dit is liedjes met de klap.
1: Dit is.
0: Kijk, zo heb ik het gegaan met Maisie Maisie Kurt Darren.
1: Ja.
0: Ik gegaan met Queen. Ze Radio Gaga.
2: Middag.
0: Hallo. Ongeluk.
2: Kijk hier daar zo op.
0: Kom ons spelen, man.
2: Op N1 net voor Brighton, richting Kaap. In die vinnige baan. So wees maar net versigtig.
0: Ons hy, baie dankie vir die landbeet.
3: Here is Radio Gaga. Radio Gugu.
1: Oh, wow.
3: Ek stem vir Zion.
0: Nee, die absolute verskil.

0: van Lekkerlewe.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur Inemaai Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

Daniel van Niekerk, net een kyk, net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie aan die boodskappe wat deurkom. Ons gesels splinter nuwe segment op my program. Ons, dit word genoem, kom ons praat, 20 voor 8. En vanavond, heel eerste, interskole. Binnekort lees ek jou boodskap.

0: op die uitkyk vir voetgangers. Indien jy nog enige nuus vir ons het,
1: 074-2000-989. When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
2: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Ons speel die treffers, die werk.

Oppo met Jagter net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Baie dankie aan almal wat vanaand lekker gekuier het saam met my. Ek groet jou op hierdie liedjie. Ek los jou met nog lekker liedjies wat kom. Dit is Lissy Basson, dis jou oe. Chris Kahl met Morgan Wallen, Thinking About Me. En dan natuurlijk Gerard Skaap, kuier met jou vanaf 10 uur tot en met 12 uur. Tot ziens, lekker slaap, morgen aan het Vetkoekpaleis. Bok Radio 98.9 FM.

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jou wijs. Wat een omsteek.

En ons self Fat Man en is Boom Baby net hier op Bok Radio Bok TV. Ons nou precies 11 minute na 10 net hier op jou beter alternatief Bok Radio Bok TV. Vanavond.

Vadare bokes, es dore beat. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.